0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
2: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
1: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder wie ook twee Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen, 1 daarvan is zwaar ziek. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in onze competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Eerst bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maximaal rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
2: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
1: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet. Dat is een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag. Vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag, hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
3: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
1: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen wel meer geld erbij dan mannen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. Een opvallend verbod in Amsterdam. Daar cancelen ze reclamecampagnes die een hoge CO2-uitstoot promoten. Denk aan vlees, verre vluchten en cruises of auto's op benzine. Het verbod geldt enkel in bushokjes, metro- en treinstations. Voor winkels en media mag het wel nog. Amsterdam is de eerste wereldstad die zulke advertenties verbiedt om de klimaatverandering tegen te gaan. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. De dag start bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
1: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
0: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, dat is een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag, hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
2: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
0: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen wel meer geld erbij dan mannen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. Een opvallend verbod in Amsterdam. Daar cancelen ze reclamecampagnes die een hoge CO2-uitstoot promoten. Denk aan vlees, verre vluchten en cruises of auto's op benzine. Het verbod geldt enkel in bushokjes, metro- en treinstations. Voor winkels en media mag het wel nog. Amsterdam is de eerste wereldstad die zulke advertenties verbiedt om de klimaatverandering tegen te gaan. Zakaria El Ouati van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouati scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. De dag start bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
1: Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het grondwettelijk hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
2: Het grondwettelijke hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering

0: die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
1: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakt het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en het drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
2: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
1: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld om geld op te halen voor de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter Blue Ivy van 14 mee. En we blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. Onder meer hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het grondwettelijk hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
1: Het grondwettelijke hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
0: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakt het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en het drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
2: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
0: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld om geld op te halen voor de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter Blue Ivy van 14 mee. En we blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. Onder meer hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Goedemorgen op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederlands.be. Nederland.
2: Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
3: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
2: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uit de rekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Ponte.
4: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
2: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemseks, dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat je remmingen vaak wegvallen en je het daardoor onveilig doet. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. Onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. En in New York zijn de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van de Amerikaanse president Trump. Onder meer over hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Herentals is zondagvoormiddag een kleine woningbrand gemeld in de Vest. De brandweer werd verwittigd rond 10:30. Volgens officier Gerry Verschuren ging het om een beperkte brand op een binnenkoer tegen de gevel van een woning. De schade bleef beperkt, de brandweer moest vooral ventileren, er vielen geen gewonden. In Herentals werd een zitbank ingehuldigd ter ere van Christophe Lambrecht, de overleden stem van Studio Brussel. Familie, vrienden en collega's waren bij de ceremonie, onder leiding van Peter van de Veire. Op de bank staat een QR-code waarmee voorbijgangers meer te weten komen over Lambrecht. De bank is bedoeld als warme ontmoetingsplek. De Nijlense Pommelien Thijs beleefde een succesvolle 2 weken met 5 uitverkochte shows in de Avasdome, goed voor 115.000 toeschouwers. Haar album Gedoe staat deze week op de 2e plaats in de Ultratop. Thijs blijft scoren in de hitlijsten en plant komende maanden optredens op festivals in Vlaanderen en concerten in Nederland. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uittrekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover 2024. Blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
2: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
1: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex, dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat de remmingen vaak wegvallen en ze het daardoor onveiliger doen. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. En onze vliegtuigen gaan ook deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa.

ondanks de blokkade van de straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer vanaf donderdag, droger, zonniger en warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.nl.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin vijfjarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen in Vlaanderen is groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaams minister van Onderwijs Sohal Demir.
2: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, we inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
1: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vreesden dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. In het oosten van China zijn meer dan 20 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Raakten ook meer dan 60 mensen gewond, dat meldt het Chinese persagentschap. Bijna 500 hulpverleners werden ingezet voor zoeken en reddingsacties. Er zoeken zelfs robots naar mensen die nog vastzitten in het gebouw. De Chinese president Xi Jinping wil het incident laten onderzoeken. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen daar. Wel fris, maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Door hevige regenbuien maandagavond was er op verschillende plaatsen wateroverlast in Lille en in het gehucht Pijpelheide in Heist op den Berg. In Pijpelheide stonden onder meer de Boekeleslei, Goorweg en Raamstraat onder water. Ook op het bedrijventerrein Achterstenhoek in Lille kwam water op straat te staan. Voor zover bekend zijn er geen woningen getroffen, de hinder bleef beperkt tot straten. In Herselt is er protest tegen de geplande komst van een McDonald's met drive-in op de site van De Snapkens. Buurtbewoners en lokale horecazaken vrezen extra verkeer, zwerfvuil en lichthinder. Actievoerders verzamelden ongeveer 1000 handtekeningen en dienden tientallen bezwaren in. Die werden overhandigd aan het gemeentebestuur. Tegen de zomer wordt een definitieve beslissing verwacht. In de nieuwe Michelin-gids zijn opnieuw sterren uitgereikt aan restaurants in de regio. In Westerlo behoudt Maison Colette zijn 2 sterren. In Lichtaard krijgt de Pastorie opnieuw 1 ster en ook La Belle in Geel ontvangt een ster. Daarmee bevestigt Michelin opnieuw de sterke culinaire reputatie en topgastronomie in onze streek. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
2: Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonpleks, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Opendeurdagen bij Doe-het-zelfer Wim, Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: 104 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder afhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Hans Bonte de maatregelen uit.
2: Meer mensen begeleiden in hun renovatieprojecten om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden. Dus vandaaruit de middelen versterkt en verhoogd voor verbouwbegeleiding. De tweede lijn is dat we ook mensen toeleiden naar die gratis energiescans. Een derde lijn is het versnellen van isolatieprogramma's.
1: En dan vooral voor sociale woningen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme gezinnen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir.
3: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas. Want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
1: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vrezen dat die cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. Aan de oostkust in Australië zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een bootongeval, dat meldt de politie. Een jacht was in de problemen gekomen, maar het was de boot van de reddingsdienst die kapseisde door het slechte weer. 2 reddingswerkers kwamen om het leven. Het is nog niet duidelijk van wie het 3e lichaam is. En de headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als De Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar onder meer Zornik en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

uit Grobbendonk, Heist op een berg, Herentals, Hulshout en Turnhout. Die starten samen een onderzoek om nauwer samen te werken in de ondersteunende diensten. Het gaat over taken als personeel, geld, dagelijks beheer. En in mei 2026 ondertekenen ze een intentieverklaring. Dat is deze maand. Ze willen de woonzorg verbeteren. Ze willen efficiënter werken, beter omgaan met hoge kosten. En minder personeel, dat is dan weer slecht voor het personeel natuurlijk. Lokale werking blijft wel behouden. Maar samen maken ze de zorg sterker voor de toekomst. Wij zijn Omroep Nederland. We houden op de hoogte wat er gebeurt in de stad, in Herentals en Heist op een berg. En

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11 Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
2: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro. In het wit was dossier rond ex-minister Didier Reinders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. Energieminister Hans Bont.
2: Dus mijn oproep bij deze is, beste Vlaming, maak gebruik van de mogelijkheid om zeer goedkoop te renoveren. In te gaan op het begeleiden van die inspanning en ook met die energiescans. Dus ik denk dat we effectief structureel inzetten op mensen begeleiden om ook op langere termijn energiezuiniger te zijn.
1: De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
3: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
1: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, om twee zieke mensen te evacueren, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen al om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Het is 13:30. Dit is Omroep Nederland. Straks met Will to Power. Nummer van Peter Frampton. Baby, I love your way. We hebben Cyril, stumbling in. We hebben Adele, Michael Jackson en Anastasia.

Sinds gisteren werkt de sociale dienst van het OCMW van Herentals enkel nog op afspraak. Wie een eerste gesprek wil of al een afspraak heeft met een maatschappelijk assistent, moet vooraf reserveren. Dat kan telefonisch of aan het onthaal. Dankzij deze aanpak wil het OCMW meer tijd en aandacht geven per hulpvraag, om zo de dienstverlening efficiënter en meer op maat te maken hier in de stad.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E300.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Op dit moment worden twee zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaapverdië. Daarna vaart het schip verder naar de Canarische eilanden waar de passagiers na controle van boord kunnen gaan. Drie mensen kwamen al om het leven op dat cruiseschip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
2: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
1: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in 4 winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris, maximaal tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Door hevige regenbuien maandagavond was er op verschillende plaatsen wateroverlast in Lille en in het gehucht Pijpelheide in Heist op den Berg. In Pijpelheide stonden onder meer de Boekeleslei, Goorweg en Raamstraat onder water. Ook op het bedrijventerrein Achterstenhoek in Lille kwam water op straat te staan. Voor zover bekend zijn er geen woningen getroffen, de hinder bleef beperkt tot straten. In Herselt is er protest tegen de geplande komst van een McDonald's met drive-in op de site van De Snapkens. Buurtbewoners en lokale horecazaken vrezen extra verkeer, zwerfvuil en lichthinder. Actievoerders verzamelden ongeveer 1000 handtekeningen en dienden tientallen bezwaren in. Die werden overhandigd aan het gemeentebestuur. Tegen de zomer wordt een definitieve beslissing verwacht. In de nieuwe Michelin-gids zijn opnieuw sterren uitgereikt aan restaurants in de regio. In Westerlo behoudt Maison Colette zijn 2 sterren. In Lichtaard krijgt de Pastorie opnieuw 1 ster en ook La Belle in Geel ontvangt een ster. Daarmee bevestigt Michelin opnieuw de sterke culinaire reputatie en topgastronomie in onze streek. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
1: Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus nog aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Het wordt wel niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. Vlaams energieminister Hans Bonte geeft de Amerikaanse president Trump de schuld van de energiecrisis. Hij deed dat vanmorgen op de persconferentie over het akkoord gisteravond laat, onder meer over de steunmaatregelen.
2: U weet dat ik gepleit heb voor energiemaatregelen om in deze moeilijke context in te grijpen. De moeilijke context die gecreëerd is, laat het ons maar duidelijk zijn, door een zot als Trump die een oorlog begint. En ervoor zorgt dat tot in onze bedrijven, tot in onze gezinnen, onzekerheden brengt.
1: De regering geeft geen premies. Kwetsbare gezinnen kunnen wel goedkoper lenen om hun woning te renoveren. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Het was een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt-het-vuren te ontploffen. In het oosten veel regen, in het westen droog en af en toe zon, maxima tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag dan droger, zonniger en warmer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit:
2: voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort:
2: hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Het Federaal Planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit de nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Eind april bleek de inflatie boven de 4% te liggen. Veel hoger dan voorspeld. Het planbureau verwacht dat de inflatie bijna het hele jaar nog boven de 4% zal liggen. Jan Dankaert volgt zichzelf op als rector van de VUB. Hij was de enige kandidaat en haalde bijna 80% van de stemmen. Dankaert mag dus aan een tweede termijn van 4 jaar beginnen. Al wordt het niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. Het is nog niet zeker of het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld kan aanmeren op de Canarische eilanden. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder vandaag dat dat de bedoeling is, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Ze wachten nog op extra medische informatie. Daarom zullen epidemiologen het schip vandaag nog inspecteren. Er zijn ook 2 Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
2: Wij zitten niet in quarantaine. Wij houden wel afstand ten opzichte van elkaar. Mensen die zich comfortabel voelen met een mondmasker, dragen een mondmasker, vooral binnen. Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet.
1: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door het Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. En het weer nog. Vanavond blijft het regenen in het oosten. In het westen is het droog met enkele opklaringen. Vannacht gaat het ook regenen in het centrum van het land. Minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.

Tien over vier bij Nederland op deze dinsdag namiddag. Als je in de wagen zit, onderweg naar huis, veel succes zou ik zeggen. Hou je radio hier bij ons, een pak goede muziek natuur, onder meer van Madonna. We hebben Miles Smith, de Bangles, Michael Jackson en nu dit hier, Belgisch.

Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

In 1991 namen ze nog deel aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Geef het op. Het nummer eindigde 16e. Maar gelukkig hadden ze het Songfestival helemaal niet nodig om uit te groeien tot een van de meest populaire bands uit België. De

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe het zelf Verwimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe het zelf Verwimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
3: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
2: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
1: Uit dat onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden, wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het Hantavirus ontdekt is wel aanmeren op de Canarische eilanden? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Zij wachten nog op extra medische informatie en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
3: Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. Minstens twee keer per dag worden we gebriefd en op het ogenblik dat er nieuws is, worden we opnieuw gebriefd. Wij worden volledig op de hoogte gehouden.
1: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden. 2 van hen al zeker door dat Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. En sport, de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russische Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Door hevige regenbuien maandagavond was er op verschillende plaatsen wateroverlast in Lille en in het gehucht Pijpelheide in Heist op den Berg. In Pijpelheide stonden onder meer de Boekeleslei, Goorweg en Raamstraat onder water. Ook op het bedrijventerrein Achterstenhoek in Lille kwam water op straat te staan. Voor zover bekend zijn er geen woningen getroffen, de hinder bleef beperkt tot straten. In Herselt is er protest tegen de geplande komst van een McDonald's met drive-in op de site van De Snapkens. Buurtbewoners en lokale horecazaken vrezen extra verkeer, zwerfvuil en lichthinder. Actievoerders verzamelden ongeveer 1000 handtekeningen en dienden tientallen bezwaren in. Die werden overhandigd aan het gemeentebestuur. Tegen de zomer wordt een definitieve beslissing verwacht. In de nieuwe Michelin-gids zijn opnieuw sterren uitgereikt aan restaurants in de regio. In Westerlo behoudt Maison Colette zijn 2 sterren. In Lichtaard krijgt de Pastorie opnieuw 1 ster en ook La Belle in Geel ontvangt een ster. Daarmee bevestigt Michelin opnieuw de sterke culinaire reputatie en topgastronomie in onze streek. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

Afgelopen zondagnamiddag werd in het Herentalse Stadspark het bankje ingehuldigd ter ere van Christophe Lambrecht. Lambrecht, dat was een collega radiomaker, zeg maar, van Studio Brussel. Man die kwam te overlijden op 5 mei 2019, zo'n 7 jaar geleden dus. En op deze manier werd er dus hulde gebracht aan de voormalige DJ. Wij zijn Omroep Nederland op dinsdagnamiddag, nu met A Flock of Seagulls, The More You Live.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.

Ja, dit blijft een prachtig nummer van Roxette. Fading Like a Flower. En daarmee dooft ook onze tijd uit voor vandaag. Meer muziek op jouw ritme aan de andere kant van 6 uur. En morgenochtend is Koen Ridder om 7 uur. Tot morgen.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn familie. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, waarop Otte in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. En daar is hij dan overleden. Otte was 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
2: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
1: Uit het onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig in het bedrijf. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaul heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het dan zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
2: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.

0: avond. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er zullen op 12 mei geen vluchten aankomen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie. Mensen die een vlucht hadden kunnen een ticket krijgen voor een andere datum of krijgen hun geld terug. Ook op de luchthaven van Zaventem zal er hinder zijn door de staking. Iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan daar doorgaan. Voor de aankomende vluchten worden er geen grote problemen verwacht. Heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte nog een talkshow.
2: Het raakt me ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
1: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaul heeft de derde rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minimaal rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service-naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Op 12 mei vertrekt of landt er geen enkele vlucht op de luchthaven in Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie tegen de besparingen van de federale regering. Wie voor die dag een vlucht geboekt had in Charleroi, kan een andere datum kiezen of zijn geld terugvragen. Ook in Zaventem zal er op 12 mei veel hinder zijn door de actie. Daar verwachten ze dat maar iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan doorgaan. Voor de aankomsten verwachten ze weinig problemen. En heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker

0: iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
1: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. En sport, de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Iraanse federatie uitgenodigd om samen te zitten over het komende WK in de VS. Iran kwalificeerde zich en zit in de groep van de Rode Duivels, maar door de oorlog blijft het onzeker of ze effectief gaan meespelen. De FIFA wil voor 20 mei een beslissing, dat is 3 weken voor de start van het WK. En het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Geirnaert van Lidl.
2: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. Vlaamse zelfstandigen werken gemiddeld bijna 46 uur per week, werknemers gemiddeld ruim 35 uur. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen over de werkuren van mensen tussen 20 en 64 voor hun hoofdberoep. Mannen werken per week gemiddeld ruim 6 uur langer dan vrouwen, maar die werken

Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het hantavirus opgedoken. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk ook regen in het centrum van het land. In het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederlands.be. Nederland!
1: De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Enkel in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energie-expert Kenneth van Zina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf, je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn dat niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Gernaert van Lidl.
3: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. De Duitser van 33 die gisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling, dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat dus niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en pogingen tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die is overleden. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS, zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Arsenal is de eerste finalist in de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd bij Arsenal en was belangrijk bij het enige doelpunt. Morgen dan spelen Bayern München en Paris Saint-Germain de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energieexpert Kenneth van Zina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf, je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europese gemiddelde. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden, net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat ze met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. En het weer nog. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen. Minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was ook belangrijk voor zijn ploeg, zegt analist Mark de Grijze.
2: Vooraf dachten we nog dat hij op de bank zou zitten en eventueel invallen, maar hij was eigenlijk, ja, wat mij betreft, bij de betere, zo niet de beste van Arsenal. Altijd goede keuzes maken, wat mensen op hem trekken, aanvoelen hoeveel mensen rond hem zijn en het overzicht hebben.
1: Het is voor Arsenal nog maar de tweede Champions League finale ooit. Morgen dan spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip dat getroffen is door het Hanta-virus zal over 3 of 4 dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. 3 passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord ook 2 Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip net zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaapverdië. En zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Maar het tentenkamp was volgens de U-Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het dus niet mee eens. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.